0: Praise thee now. Praise thee now. Praise thee now, Father Yera. Hallelujah.
1: Hallelujah, Yera.
0: Praise thee now. Amen. Hallelujah.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Hallelujah.
0: Praise thee now.
2: Lekker aan een wijf van die Heere. Prijs zijn lieflijke naam. Halleluja. Een voorrecht voor al die voorrechten. Halleluja. Weer eens vanmorgen om die Heere te dien. Prijs zijn lieflijke naam. Amen. Post in mijn bereik, Heere, had dat bij die. Halleluja. Prijs zijn lieflijke naam. Ons apostel, halleluja. Prijs zijn lieflijke naam. Aan die kant van Akkerpunkster, halleluja. Van Bandung, wat dat prijs zijn lieflijke naam. Halleluja, ons moderator, halleluja. Ons president, halleluja. Prijs zijn lieflijke naam. Dat ben ik, Hassan, request in Leipna. Apostel, halleluja. Prijs zijn lieflijke naam. Had ik request in Leipna, harata bede. Makhagoi, pastori, tana pastori, halleluja. Akar pangster, tana pastori, pastor. Jesaya ngobase bahalalucha.
3: Amen.
2: Posting life not a minute has a chance and pastor.
0: Amen.
2: Hara sail up the omin la chance and kali. Mora sa sail up the omin la chance and praise and lift like a nam. Makaboy kumti kagu halalucha.
3: Amen.
2: Outer lungu, puliku, prurku halalucha. The akara non and antai has a chance and posting life na. Kalita hara tabete. Amen. Tom, nayan halalucha. Praise and lift like a nam. Amen. Kali kemo aun onchina harata bede. Kan eske zutis na.
1: Amen.
2: Osa se kali ti taras onchina hanta. Chin kan eske zutis ka harata bede. Hallelujah. Praise the Lord like a name.
1: Amen.
2: Khadira ha NBC thaba hustina. Hallelujah.
1: Amen.
2: Babi pruro ba harang kanta. Chi harata bede.
3: Amen.
2: Tabede hase chasen. Kan eske zutis hallelujah. Morang mora ras haleluya. Praise and lift like a nam. Amen. Count the rank and haleluya. Not ends not a bit has a chance and re. Kalila ge babi bruno of the gurisa haleluya. Imchinara. Babi ruepchina anta. Chi harata bede. Tabede has a chance and re my ba. Haleluya.
1: Amen.
2: Akuba lift the isa kai. Haleluya.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Opgewekte Gorki. Opgewekte Gorki.
1: Amen.
0: In de schrift staat Gungwa. We zijn het hier, Kamasa Huroi. Moesel die door Utaika.
2: Amen.
0: Amen.
4: Amen.
1: Halleluja, Yerra Presi. Halleluja.
5: Halleluja.

0: Nesi da ke sada di ngomdomi. Outland two se baraho.
1: Amen.
0: Kuma siya gua kuye sa. Kariro sani kaba da se. Tinga ba hu outland karu kabaraho. Kaba da ni ngomas ma se.
1: Amen.
0: Tinga ba hu ke apostela. Oraga kain ngomas. Koran asa sani mada. Praise the wonder like now.
1: Amen. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Praise the name of the Here.
3: Hallelujah.
1: Ek is dankbaar vir die voorreg om ander die geklank van die Here te kan wees. Kaisen o Isa huye. Elop die tsana mngaka, elop die mister ngwai ba. Maba hanske kaisen o Isa. Ba madi ie mabat ka hao. Ot ke beskeram sa al dei.
3: Hallelujah.
1: Praise the name of the Here. Ne di mita gra tabede. Sida di moderado muka ko iba ka ko sa ngat mas elop di ska. Pali ok tana ka ka awa awder langa eben khalaska. Sida di kai ko ka iya ko taha. Sida programi sada di ba. O aisa ka iba ta kai ka tina. Pali bruno tip em di burisa tik ka tina rada bete. Ngat mas elop di ska. Hallelujah. Dir baras om me ka o elop di misa aisa mare dio. Oi ke mai kaisi an oisa hu. Praise the name of the Here. Van Madi iotra mi kaisi an oisa di. Elop di miskira ka ai kaiti. Praise the name of the Here. Elop di miskira gedrag dan is en kaiti. Hallelujah. Ame dana ka hure ada elop di mist basire. Nedra mi.
4: Hallelujah.
1: En di Here het aan Moses gesê. Kyk estel jou as 'n god vir Farao. Kaisi oi ba dem asking mata. Nedra Mose ba miba. Kware Mose tse. Tidaje. Eloi ase sata. Farao ai ira mai.
3: Jesus.
1: Kaisi nam van hier.
2: Amen.
1: Tira na di mi.
4: Hallelujah.
1: Tira na mi en jou broer Aaron sal. Jou profeet is. Tira sal ka Aaron na. Ni sa ki wa au kai. Kaisi nam van hier.
2: Hallelujah.
1: Tira na di mi. Jy moet spreek alles wat ek jou beveel. Dit jy kan jy ook sata. Dit dra my maatsie hulu mana. Mana tkini my. Dit jy eloba. Mose baram biba. Praise the name van Here. Dit dra my. En jou broer Aaron moet met Farao spreek. Dit kan jy ook sata op Aaron. Maat jy Farao kan ik oba. Halleluja. Dit dra my karusta. Sonat Haiti. Kinders van Israel uit. Say run la trek. Hallelujah. Tot so ver die woord van die Here. Hallelujah. Kom jy trots uit Mahia. Ramu. Ek die een Israeliten. Man kan jy kan dit mas reg gaan die. Sit jy Kuba. Moop jy op prys die naam van die Here. Die moment daar kom. Fara kom kon aan hom kaisau. Moos me bara niba. Moos Kure praise the name of the Here. It been eyes as in Morakai. Farah from Gahu. Hallelujah. Praise the name of the Here. Khabe dake mubusi ku hiyat ku akutwa fan arona ni sibati. If arona sacha ha sacha ngwaba. Kwa ngwaba ngwaba ke arona ngwaba. We are the praise the name of the Here. Kuke ngwaba raparamu. If mother kai kai masran ku khisa. Ha maga. Neten inti umaka gozi. Praise the name of the Here. Ika neba ama khotsana. Hallelujah. Ding aisa mora kai. Masi Here the praise the name. Amen.
4: Praise the
2: name.
3: Amen.
2: Amen. Amen. Ada inthano basisen uthi moderatori arabata bedere.
3: Amen.
2: Tanakai tuya. Pastor, Isaya batabe dire ti tiso outerlengu evangelist diakan ku maran anka tabe dire. Si erupting ice ago news tina anka tabe dire. Si sadaka de ti han tam kasa ka tina anka tabe dire. Pom ai ije khaba ai khanu. Erupting means kha hu mi khasa. Obje mose ba uga ngai tui ipje khoe hai. Naba ke kait man ja i khaisap che mu ikhep te nga chip ke naba khau ba ta ya khoe chip ne khoe di nga naba ngai ting ui kom ti puri na guri ha ya ta jesu khan hwa ui han naba oi ke khaba ne ui ngai di oi sa kau ngara i ok ke mo se bara mi khu te ti ta ngie kha a khai ngie a pe khat nga a khai si khat ai di ok ke jesu bara mi ti ta ke ha Titake, Satanina Tauba Kubadi. Tirapi, Titapomo, Mubusiba Umhao, Marita Tita Ne, Kaop Kasini and Huadi. Rami, did I get a thousand homibati? Did I get Nin homibati? Sapoma Abadi. Did I get a Mr. Gare? He died to the year and met Moses Hasprig head and he had the land. Had the year Moses and Hasprig met the word. Ekas the year. Se anti faro di konan fan di Egypte. Mi ba si de faro ba. Dida tui da ke. Dida tui da ke a elodi. Si faro ba mi bare. Tira mose ba anstial. Tira si. Ip ne koi na. Ngora kaire. Ip di kose sa hudi. Oite ko am ai. Tin nen kubet de da hangap na. Jesu ba ka na haram mai. Ip ne ka ko sip nen kubet na hap. Ngan am tin kubet di di. Nga rinu oreta. Si sauda ka nena hu. Tira karusta fedra mi. Toen zei Mozes voor de aangezicht van die Heer, ik is onbestedene van lippen, hoe staat die faro? Rame ding op ons hebben wada, maar dit kan Jezus tirasi, ne kaop ni, ta adep kanira, maar dit nira kom adep nira, kain adep tine, sora adep tine si, Rame, dit dat ja elo, dit is mebare, ik te kunnen gora kire di, zo ver die woord van die
0: Amen. Praise the name of the Here. The Baraja Huramu. Hallelujah.
3: Amen.
0: It's a Moses ke fara of the Omnaje Kai. Praise the wonder like now. Have a Hanagam fara of Omnats Noascose. It's get that Elo Passing today. But Sunday by its Noa Amaga. Praise the wonder like now. Moses get up who fara of the Kamsa who Sunday of the moon.
5: Si si da,
6: resu awabna.

0: Okay, sê my eens, kleintje, kleintje.
1: Kleintje, kleintje.
0: Nee, toe rei.
1: Soms rei, ja, my rei.
0: Dit is my som, jy nie, skoes
1: my eens. Anne, anna, dit is my kare.
0: My kare, mama.
1: Kleintje, kleintje, dit is my rei, nie, dan hoes, ke eindels, sê, sê, sê, rei, sê. Dit is, jy toch wat kramkuda, jy toe, jy sê, unha, ko unha, jy sê, unha, sê, nie, sê, rang, am. Ik heb een kans van de vrijdag aan de sadratis. Ik heb goed iets in de hand. Ik heb een stap die erop ondersteunt dat ik een kans heb. Ik heb een kans van de maan. Ik heb een afsluit of dat ik een kwak heb. Ik heb een kwak. Ik heb een kwak. Ik heb een kwak. Ik heb een kwak. Ik heb een kwak. Ik heb een kwak. Ik heb een kwak. Ik heb een kwak. Ik heb een go ya ga ke mhamwa se ba rakang in $5 rotin o mkhongwa se peer isa go ta maskai ha se se go bona fa itire ke programa ne nyang go ya o tshiri mhamwa se di coin se fara a kham go se ba dikira ka ikhang ne ne tara ne pa vier se go ra di o da ke to i kham go itse nang arang ke matsetsi se ne go na ra di Sida ke ne ba tshadi kharaka nqa ku ngandi tse kharaka nqa ku kerke go tse kharaka nqa go na go da ha tshe ga nkan gape tse development ba ra tshio nqa go na a ipera go mang ma kho wa ne tshe go tla tsa mo ra go tla pe ise tsa di kira nqa di di go ya a o e ke ne e nqa ne go tme kerke go tme di ne ke tshe development as youth development ya go Mahani Madika Kunan, she had in Madi Kamkona, here is Nabada. See Kamkona, her year activated in passing. In that Kamkona, Hunting, Taikiniku, why Hunting? What I can in, today can you wada? Haka Kankaka, who had you wada? Ask you wada, the food you go sing, settle the Rahun now. Odanin, Abasi, Kankakuna, Wadan Karmadi. Who out I get a Sida just come at this time could Nitsi Waraka Kuna Tokai. In $5 in Umkwa, Sitsi Nevatski, dear Dawam, Sini $5 Rosanima. Sitsi Kansing, Sini Koha, Hara Queen, how Kuyeda, how I call Taba Hai Tamkuna. Surprising, in my Hakan, how Tamkunta. Ida Wada, we pay Chiha, so what I can then and the Tamkuna demanded the gong, Penaran Kawai. Ne go ha go ita ni tamko na kaotla ba ngadi kwa da ke wa tamko na ra tla o $5 roti ka ise tamse kom khongwa se tshire ha fa isa go fa ke re tsa program ke di da mire tsi tla di tla o khire wa tamko se ba si a to wa tama ne ba daga to wa o tani nwa khre tsi tla di tla o tamko da tsi a no kwa mi dra go a tsa ka una ni ne skin se sa tsa tsa go isa o da nwa di ne kho kho si go ya ba ke nwa di da ne ngang kai se tla dinga le support ka se ringa ba ne tara di initiative ya da si tara di go ani mot funds generating se iba se inke si da ke ne nwa senda sane a a go un si da ke ne printing papir na

Asse ie dat jy asoure kont die ring. Ai, ouma Katrina Jongers, ouma Francine Jongers, ouma Lauda Makopas. Ons Shelley Boysens, ons Maria Peters, ons Katrina Royce, ons Maid Sisters. Dit dan tanta ke Elias Jongra, Lauda Damago. En ga ek ondit hierdie ida ouma Elfriede Cases, ouma Lady Harrises, ouma Tolka Harrises, ouma Alexia Cases, ouma Elbertine Popas, as China mire dit ek kankas ke khuru Cases sa tsogo amsa go net ene ke kankaga ondit hierdie tsou sa ondra me ati kai tsongs ouma Tekla amo Ibis ouma Erna Ibis Miki Yaldi Kochas ouma sta avas is tina dira kankap ke Steven Ibeba kankaga ondit hies di ida ke saura konde Rami Auba Honis Ba Mwadi Auma Godatin Shina Venis Auma Claudia Canasis Auma Rey Auba Rey Canasip Drami Ke Diopotin Oyam Sisa